0: T-shirt nendoi eng borietap Kalenjin.
1: Banda agetugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.

0: FM kogetesiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak bandab tai eng emenyo, Emo FM.